0: lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Dart toernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat naar mij, het licht een keertje uit. En tot die tijd zal ik blijven vechten.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
4: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
3: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
5: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
3: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Enk. Een auto is gisteravond rond 11 uur na een politieachtervolging klem gereden op de Hofvlietweg, de N206 bij Leiden. De achtervolging begon in Amsterdam en ging via de A10, A5, Schiphol en de A4 richting Leiden. Bij de afrit naar de N206 brachten meerdere politievoertuigen de auto tot stilstand. Daarbij raakte het voertuig beschadigd. Zeker één persoon is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De auto is weggesleept. Waarom de bestuurder werd achtervolgd is niet bekend. Drie koeien van de familie Kaptein uit de Zoeterwoudse Weipoort hebben een bijzondere mijlpaal bereikt. De dieren hebben ieder meer dan 100.000 liter melk geproduceerd. Dat is uitzonderlijk, omdat de meeste melkkoeien die hoeveelheid niet halen. De familie vierde het bijzondere moment met taart en spreekt van een prestatie die alleen mogelijk is met goede verzorging. Of de drie koeien zelf extra zijn verwend is niet bekend. De Partij voor de Dieren wil dat de paardenmarkt in Voorschoten verdwijnt. Leden van de partij demonstreerden zaterdag bij de ingang van de markt met borden over dierenwelzijn. Volgens de partij ervaren paarden tijdens de markt nog altijd te veel stress. De gemeente had dit jaar extra maatregelen genomen, zoals meer drinkwater en controles door twee dierenartsen. De Partij voor de Dieren noemt die verbeteringen positief, maar vindt dat de paardenmarkt uiteindelijk helemaal moet stoppen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site. En dan nog het weer in de ochtend. Wat regen of buien. Ook vanmiddag kan het af en toe regenen. Temperatuur in de regio een graad of 22.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
2: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op. Omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
2: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Enk. Een auto is gisteravond rond 11 uur na een politieachtervolging klemgereden op de Hofvlietweg, de N206 bij Leiden. De achtervolging begon in Amsterdam en ging via de A10, A5, Schiphol en de A4 richting Leiden. Bij de afrit naar de N206 brachten meerdere politievoertuigen de auto tot stilstand. Daarbij raakte het voertuig beschadigd. Zeker één persoon is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De auto is weggesleept. Waarom de bestuurder werd achtervolgd is niet bekend. Drie koeien van de familie Kaptein uit de Zoeterwoudse Weipoort hebben een bijzondere mijlpaal bereikt. De dieren hebben ieder meer dan 100.000 liter melk geproduceerd. Dat is uitzonderlijk, omdat de meeste melkkoeien die hoeveelheid niet halen. De familie vierde het bijzondere moment met taart en spreekt van een prestatie die alleen mogelijk is met goede verzorging. Of de drie koeien zelf extra zijn verwend is niet bekend. De Partij voor de Dieren wil dat de paardenmarkt in Voorschoten verdwijnt. Leden van de partij demonstreerden zaterdag bij de ingang van de markt met borden over dierenwelzijn. Volgens de partij ervaren paarden tijdens de markt nog altijd te veel stress. De gemeente had dit jaar extra maatregelen genomen, zoals meer drinkwater en controles door twee dierenartsen. De Partij voor de Dieren noemt die verbeteringen positief, maar vindt dat de paardenmarkt uiteindelijk helemaal moet stoppen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. In de ochtend wat regen of buien. Ook vanmiddag kan het af en toe regenen. Temperatuur in de regio een graad of 22.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat door een ongeluk 5 kilometer file tussen De Meren en Woerden. Er is een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer file. Er liggen dingen op de weg en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: De Hoffendam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtaar.
4: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
3: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
3: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 1 file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden, 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Enk. Een auto is gisteravond rond 11 uur na een politieachtervolging klem gereden op de Hofvlietweg, de N206 bij Leiden. De achtervolging begon in Amsterdam en ging via de A10, A5, Schiphol en de A4 richting Leiden. Bij de afrit naar de N206 brachten meerdere politievoertuigen de auto tot stilstand. Daarbij raakte het voertuig beschadigd. Zeker één persoon is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De auto is weggesleept. Waarom de bestuurder werd achtervolgd is niet bekend. Drie koeien van de familie Kaptein uit de Zoeterwoudse Weipoort hebben een bijzondere mijlpaal bereikt. De dieren hebben ieder meer dan 100.000 liter melk geproduceerd. Dat is uitzonderlijk, omdat de meeste melkkoeien die hoeveelheid niet halen. De familie vierde het bijzondere moment met taart en spreekt van een prestatie die alleen mogelijk is met goede verzorging. Of de drie koeien zelf extra zijn verwend is niet bekend. De Partij voor de Dieren wil dat de paardenmarkt in Voorschoten verdwijnt. Leden van de partij demonstreerden zaterdag bij de ingang van de markt met borden over dierenwelzijn. Volgens de partij ervaren paarden tijdens de markt nog altijd te veel stress. De gemeente had dit jaar extra maatregelen genomen, zoals meer drinkwater en controles door twee dierenartsen. De Partij voor de Dieren noemt die verbeteringen positief, maar vindt dat de paardenmarkt uiteindelijk helemaal moet stoppen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. In de ochtend wat regen of buien. Ook vanmiddag kan het af en toe regenen. Temperatuur in de regio een graad of 22.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Goedemorgen, welkom. Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow op deze maandag 27 juli. En die starten we vandaag met Jeffrey Kuipers.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Yeah, zingt ze mee!
0: Nieuw

0: Rinus Werns en Wat heb je gedaan? En Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Welkom, het is maandagochtend 27 juli, even na 10. En dat betekent aan de slag met de koffieshow hier op Unity NL. Onder andere via DAB+, onder andere te ontvangen in Delft, Haarlemmermeer en in Zoeterwoude. En in de hele regio ontvang je ons ook op 106.1 FM. Het is een nieuwe aflevering van de koffieshow na dit heerlijke weekend. Ik moet zeggen, ik heb vrijdag en gisteren echt heel weinig gedaan. En zaterdag stond vooral in het teken van de paardendagen in Voorschoten. We stonden daar s'avonds met Unity NL on tour op de Voorstraat. En 's ochtends gingen we naar de paardenmarkt toe met Centraal Plus. Dat ga je later vandaag zien op onze website centraalplus.nl. Mocht je bij de tour geweest zijn, was het hartstikke gezellig. Ga je later meer van terugvinden op onze website centraalplus.nl. En zaterdag 5 september dan hoor je hier een terugblik op die paardendagen met Unity NL on tour en al die optredens die er waren. Gaan we het later nog wel eventjes over hebben. Hey, verder nu een nieuwe aflevering van de koffieshow dus. Met om 10:30 het nieuws met Mark Wonink. En verder hoor je Ramon Sandbergen zometeen naar Marco de Hollander. En dan tot morgen vroeg. Rio!

0: André Hazes en Glennis Grace en Verlangen naar jou in de koffieshow van Unity NL. Ja, in Voorschoten vonden de paardendagen afgelopen weekend plaats. Gisteren ook weer allerlei activiteiten en zaterdag toch wat hoogtepunt met de paardenmarkt. Die begon 's ochtends om 10 uur, toen werd die officieel geopend, maar de paarden werden al heel vroeg aangeleverd. Burgemeester Nadine Stemerdink was er al heel vroeg bij, 's ochtends om 1:05.
1: Klopt, ik was hier om 5:05 en ik wilde gewoon met mijn eigen ogen eens zien hoe dat gaat. De aanvoer van de paarden, de controles, de extra controles die we dit jaar hebben ingevoerd. En heel leuk om de sfeer zo vroeg in de ochtend te gaan proeven. En ondertussen zag ik ook dat er helaas nog heel veel auto's stonden, vooral op het Winston Churchillplein. Die moesten worden weggesleept.
0: Ja, de maatregelen die waren genomen na misstanden van vorig jaar. Onder andere door het protest van Partij voor de Dieren. Ook die stonden afgelopen zaterdag weer te protesteren achter de Dorpskerk. Bij de Dorpsstraat was dat.

0: Guido van der Graaf. Die kwam ik trouwens nog tegen op de Voorschotense paardendagen. Hij was op zoek naar de harddraverij, terwijl hij daar 's ochtends om een uurtje of 10 al liep. Ja, die was pas in de middag natuurlijk. Dus ik weet niet of Guido uiteindelijk nog naar de paarden is gaan kijken. Of dat hij dacht, ja, dag, dan ga ik maar weer naar huis. Hij woont wel om de hoek natuurlijk. Hij woont volgens mij in Leidschendam-Voorburg. Zometeen Crisscross Amsterdam en André Hazes komt uit Amsterdam. En Sieneke komt eraan. Die is nu al zat. Waar blijft de wijn?
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Enk. Een auto is gisteravond rond 11 uur na een politieachtervolging klemgereden op de Hofvlietweg, de N206 bij Leiden. De achtervolging begon in Amsterdam en ging via de A10, A5, Schiphol en de A4 richting Leiden. Bij de afrit naar de N206 brachten meerdere politievoertuigen de auto tot stilstand. Daarbij raakte het voertuig beschadigd. Zeker één persoon is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De auto is weggesleept. Waarom de bestuurder werd achtervolgd is niet bekend. Drie koeien van de familie Kaptein uit de Zoeterwoudse Weipoort hebben een bijzondere mijlpaal bereikt. De dieren hebben ieder meer dan 100.000 liter melk geproduceerd. Dat is uitzonderlijk, omdat de meeste melkkoeien die hoeveelheid niet halen. De familie vierde het bijzondere moment met taart en spreekt van een prestatie die alleen mogelijk is met goede verzorging. Of de drie koeien zelf extra zijn verwend is niet bekend. De Partij voor de Dieren wil dat de paardenmarkt in Voorschoten verdwijnt. Leden van de partij demonstreerden zaterdag bij de ingang van de markt met borden over dierenwelzijn. Volgens de partij ervaren paarden tijdens de markt nog altijd te veel stress. De gemeente had dit jaar extra maatregelen genomen, zoals meer drinkwater en controles door 2 dierenartsen. De Partij voor de Dieren noemt die verbeteringen positief, maar vindt dat de paardenmarkt uiteindelijk helemaal moet stoppen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. In de ochtend wat regen of buien. Ook vanmiddag kan het af en toe regenen. Temperatuur in de regio een graad of 22.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

De lekkerste muziek van eigen bodem hoor je bij Unity NL. Sieneke, waar blijft de wijn? En Chris Cross Amsterdam nog met André Hazes en ze komt uit Amsterdam. Hey, wij checken nog even de bekende jarige van vandaag. Cheyenne Kimball is jarige Amerikaanse zangeres en gitarist, 36. Lore Kana, Libanees, Kosovaars profvoetballer, 43 is die geworden. Kim Kotter is presentatrice, actrice en ondernemer. En de vrouw van Jaap Reesema, 44 is ze. Theo Jansen, voormalig profvoetballer, vandaag 45. En het is ook de verjaardag van nieuwslezer Jeroen Tjepkema. Hij is 56 geworden. Het is ook de verjaardag van Monique Sluiter, Nederlands model en presentatrice, 59 is ze geworden. En oud-politicus Wim van der Kamp is 73 geworden. Maureen McGovern, Amerikaanse zangeres en Broadway-actrice, 77. En Peggy Fleming, Amerikaanse voormalig kunstschaatster, vandaag 78. En de laatste jarige die ik voor je heb, stopte vorig jaar met de slimste mens op televisie. En hij las ook heel lang het journaal bij de NOS. Ik heb het over Philip Frederiks. Hij is vandaag 82 geworden.

De nachtploeg van de kroeg. Robin van Herwijnen in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Het klaart vandaag op. Maar er is ook een beetje kans op regen nog. Wat wolken en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Al wel beter dan gisteren. Morgen wordt het warmer. De temperatuur gaat boven de 25 graden met veel zon en een zuidwestelijke wind. Woensdag en donderdag kunnen de temperaturen oplopen tot 30 graden. Mogelijk zelfs 36 graden in Limburg. Maar goed, daar zit

stonden 28 juni nog bij Unity NL on Tour samen. Daar deden ze de nieuwe single Knipperlicht. En tot zover de show van vandaag. Zometeen dan hoor je hier non-stop de lekkerste muziek en natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar en heel veel regioartiesten. Morgen

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Wie naar buiten kijkt zou het nog niet zeggen, maar er is tropisch weer op komst. Vanaf morgenmiddag is de bewolking weg en schiet de temperatuur omhoog tot woensdag boven de 30 graden. Dat wordt dus 's avonds ventileren en overdag zoveel mogelijk in de schaduw. Aan het eind van dit bulletin hoor je meer over het weer van vandaag. De Dia's, Dia Passon en Dia Abeers, renpaarden van de familie Wester, waren dit weekend het sterkst tijdens de korte baandraverij in Voorschoten. Het bekende onderdeel van de paardendagen werd dit jaar voor het 102e jaar georganiseerd. Vader Rick Wester versloeg dochter Zoe op de korte baan, die was aangelegd op de Van Beethovenlaan. En oud-wethouder in Leiden Yvonne van Delft is in haar nieuwe baan begonnen aan een inburgeringstraject. Niet als zichzelf, maar als haar alter ego Amina Al-Hassan. Een Syrische vrouw met twee kinderen en een derde opkomst. Van Delft wil zelf ervaren hoe het is om zo'n traject te doorlopen. Ze vertelt erover op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. De dag begint bewolkt, maar in de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Wie naar buiten kijkt zou het nog niet zeggen, maar er is tropisch weer op komst. Vanaf morgenmiddag is de bewolking weg en schiet de temperatuur omhoog tot woensdag boven de 30 graden. Dat wordt dus 's avonds ventileren en overdag zoveel mogelijk in de schaduw. Aan het eind van dit bulletin hoor je meer over het weer van vandaag. De Dia's, Dia Passon en Dia Abeers, renpaarden van de familie Wester, waren dit weekend het sterkst tijdens de korte baandraverij in Voorschoten. Het bekende onderdeel van de paardendagen werd dit jaar voor het 102e jaar georganiseerd. Vader Rick Wester versloeg dochter Zoe op de korte baan, die was aangelegd op de Van Beethovenlaan. En oud-wethouder in Leiden Yvonne van Delft is in haar nieuwe baan begonnen aan een inburgeringstraject. Niet als zichzelf, maar als haar alter ego Amina Al-Hassan. Een Syrische vrouw met 2 kinderen en 1 derde op komst. Van Delft wil zelf ervaren hoe het is om zo'n traject te doorlopen. Ze vertelt erover op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. De dag begint bewolkt, maar in de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, maar hak leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens.
1: Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Wie naar buiten kijkt zou het nog niet zeggen, maar er is tropisch weer op komst. Vanaf morgenmiddag is de bewolking weg en schiet de temperatuur omhoog tot woensdag boven de 30 graden. Dat wordt dus 's avonds ventileren en overdag zoveel mogelijk in de schaduw. Aan het eind van dit bulletin hoor je meer over het weer van vandaag. De Dia's, Dia Passon en Dia Abeers, renpaarden van de familie Wester, waren dit weekend het sterkst tijdens de korte baandraverij in Voorschoten. Het bekende onderdeel van de paardendagen werd dit jaar voor het 102e jaar georganiseerd. Vader Rick Wester versloeg dochter Zoe op de korte baan, die was aangelegd op de Van Beethovenlaan. En oud-wethouder in Leiden Yvonne van Delft is in haar nieuwe baan begonnen aan een inburgeringstraject. Niet als zichzelf, maar als haar alter ego Amina Al-Hassan. Een Syrische vrouw met 2 kinderen en 1 derde op komst. Van Delft wil zelf ervaren hoe het is om zo'n traject te doorlopen. Ze vertelt erover op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. De dag begint bewolkt, maar in de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Wie naar buiten kijkt zou het nog niet zeggen, maar er is tropisch weer op komst. Vanaf morgenmiddag is de bewolking weg en schiet de temperatuur omhoog tot woensdag boven de 30 graden. Dat wordt dus 's avonds ventileren en overdag zoveel mogelijk in de schaduw. Aan het eind van dit bulletin hoor je meer over het weer van vandaag. De Dia's, Dia Passon en Dia Abeers, renpaarden van de familie Wester, waren dit weekend het sterkst tijdens de korte baandraverij in Voorschoten. Het bekende onderdeel van de paardendagen werd dit jaar voor het 102e jaar georganiseerd. Vader Rick Wester versloeg dochter Zoe op de korte baan, die was aangelegd op de Van Beethovenlaan. En oud-wethouder in Leiden Yvonne van Delft is in haar nieuwe baan begonnen aan een inburgeringstraject. Niet als zichzelf, maar als haar alter ego Amina Al-Hassan. Een Syrische vrouw met twee kinderen en een derde op komst. Van Delft wil zelf ervaren hoe het is om zo'n traject te doorlopen. Ze vertelt erover op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. De dag begint bewolkt, maar in de loop van de middag laat de zon zich uitgebreid zien. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 150 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De rechtbank in Den Haag heeft de gemeente Wassenaar op alle punten in het ongelijk gesteld in de rechtszaak over de voorgenomen verkoop van Renbaan Duindicht. De koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht blijft daarmee voorlopig van kracht. De rechter erkent wel dat de gemeente nog steeds het voorkeursrecht heeft. Wat dit betekent voor de herontwikkeling van de renbaan is nog niet duidelijk. De wijkactie van Pro Leiderdorp in de Houtkamp heeft dit weekend opvallend weinig zwerfafval opgeleverd. Vrijwilligers en fractieleden troffen het park grotendeels schoon aan. Alleen wat sigarettenpeuken moesten uit het groen worden gehaald. Tijdens de maandelijkse actie gaat Pro ook het gesprek aan met inwoners. Maar waarschijnlijk als gevolg van de schoolvakanties was het ook erg rustig in het park. En de Leidse muzikant Parg heeft zijn eerste officiële single uitgebracht. Je moet er misschien nog niet aan denken in de zomer, maar het lied gaat over Leidens Ontzet, 3 oktober dus. De artiest heeft de sfeer van het feest vertaald in een happy hardcore plaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: leiden dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze middag in het westen van het land op de weg. Een paar opvallende files. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer. En dat kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en...

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De rechtbank in Den Haag heeft de gemeente Wassenaar op alle punten in het ongelijk gesteld in de rechtszaak over de voorgenomen verkoop van Renbaan Duindicht. De koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht blijft daarmee voorlopig van kracht. De rechter erkent wel dat de gemeente nog steeds het voorkeursrecht heeft. Wat dit betekent voor de herontwikkeling van de renbaan is nog niet duidelijk. De wijkactie van Pro Leiderdorp in de Houtkamp heeft dit weekend opvallend weinig zwerfafval opgeleverd. Vrijwilligers en fractieleden troffen het park grotendeels schoon aan. Alleen wat sigarettenpeuken moesten uit het groen worden gehaald. Tijdens de maandelijkse actie gaat Pro ook het gesprek aan met inwoners. Maar waarschijnlijk als gevolg van de schoolvakanties was het ook erg rustig in het park. En de Leidse muzikant Parg heeft zijn eerste officiële single uitgebracht. Je moet er misschien nog niet aan denken in de zomer, maar het lied gaat over Leidens Ontzet, 3 oktober dus. De artiest heeft de sfeer van het feest vertaald in een happy hardcore plaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Overschie ook nog eens 5 minuten op onthoud. En op dezelfde A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel kost het je ook nog eens 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur

0: uur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nou, het is echt vakantie in onze regio en dat zien we ook op de weg. De meeste vertraging daar nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein vanuit Rijswijk. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom! En dan moet ik meteen Fred even de groeten doen. Dus bij deze, het is de middagshow maandag 27 juli met Tino Martin. Dit is Hoeveel Tranen. Yeah.

0: lachen kan.
1: Tino Martin, hoeveel tranen moet ik huilen? Die hoorde je aan het begin van de middagshow van Unity NL. Het is maandag 27 juli. Even terugblikken op een mooi weekend met afgelopen zaterdag Unity NL on tour in Voorschoten met 20 Nederlandstalige artiesten. En wat was het een feestje. Ja, wil je daar nog eventjes na van genieten? Er staan nog een aantal filmpjes en foto's op onze Instagram. Daar heten wij unitynl.nl. En de volgende tour die gaan we deze week officieel aankondigen. Die gaat plaatsvinden op zondag 6 september in Leiderdorp tijdens de Vriendenfeesten. Ik heb in de studio Emmanuel. Emmanuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve luisteraars.
1: Ben ik meteen wel benieuwd. Ik vertelde net enthousiast hoe ons weekend was van Unity NL. Hoe was jouw weekend?
2: Nou, het was echt het allereerste weekend dat ik gewoon heerlijk thuis niks hoefde te doen. Niet hoefde op te treden. Dus ik was heerlijk met mijn vrouw. En we zijn lekker de kleine bij opa en oma gaan brengen. En we hebben gewoon date night gehad.
1: Oh, wat tof. Ja. En heb je dan een bepaald ritueel tijdens zo'n date night? Iets waarvan je zegt van dat doen we dan eigenlijk standaard?
2: Nou, we beginnen
1: zonder altijd al te veel in details te treden trouwens.
2: Nee. Ja, dat... nee, standaard wat we altijd doen is een lekker champagne openen. En dan gaan dat is standaard, daar beginnen we mee.
1: Oké, ja, champagne, dan, oestertje.
2: Ja, proseccotje.
1: Lekker hoor. Ja. Met andere woorden, een relaxed en juist. Vooral een gezellig weekend.
2: Juist, dat doen we. Dat doen we.
1: Het is Emmanuel in de studio. Het leuke is, jij hebt heel veel gedaan. Onder andere The Voice of Holland. Daar heb je aan meegedaan. Je hebt in bands gespeeld. Je hebt affiniteit met de regio Leiden. Zeker. Komt uit Amsterdam en eigenlijk oorspronkelijk weer uit Ghana.
2: Ja, dat is uniek, hè?
1: Bijzonder. Dit moet je me even uitleggen. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe het komt dat je nu pas met een eerste officiële eigen single komt.
2: Ik denk gewoon dat het... ik denk gewoon dat het tijd was. Het is wel ik vond het heerlijk om met de bands te spelen. En ik denk, het sluipt er gewoon in. En op een gegeven moment heb ik nu de juiste mensen gevonden die met mij samen wilden werken. En de juiste nummer kunnen schrijven. En daar ben ik gewoon heel blij mee en heel trots.
1: En heb je dan zoiets van, dit gaan we dan ook nu uitbreiden. Ja. We gaan heel veel uitbrengen en we gaan veel van mezelf laten horen.
2: Ja, zeker. Ik wil wel op deze manier wil ik verder gaan met nummers. Maar ik wil ook een keer wel een ballad of... dat vind ik wel leuk om een keer dat ook te doen. Maar we gaan weer even de power tour. En lekker een spontane show nummers. En dan, dat wil ik gaan blijven doen.
1: Grappige is dat jij meteen begon over Leidens Ontzet. Jij hebt hier gestaan met jouw band op de Koornbeursbrug.
2: Dat klopt. We hebben, denk ik wel, meer dan 5 of 6 keer gedaan.
1: Wauw.
2: Ja, dus heel leuk. Echt heel leuk. Ja.
1: En wat is dan de band? Doe je dat nog steeds? En wat voor repertoire was dat? En als jij solo staat, wat is dan een beetje jouw specialiteit, Emmanuel?
2: Nou, de band doe ik niet meer. En ik doe nu... Mijn repertoire is eigenlijk allround. Dus ik doe ook van hip-hop, ik doe Latin, ik doe house. Maar ook vooral Nederlandstalig. Ja.
1: Echt. En heb je dan bepaalde voorbeelden of liedjes waarvan je zegt... ja, deze zitten dan eigenlijk standaard gewoon in mijn lijstje?
2: Ja, zeker. Kali zit er standaard bij mij erin. Engel Bewaarder. En jezus, wat zit er nog meer? Terug in de tijd.
1: En wat grappig, dit had ik dus echt niet verwacht. Ik denk, als we dan het Nederlandstalige...
2: André Hazes ook,
1: ja. Maar ik denk, als we dat Nederlandstalige hoekje bij jou ingaan... dan gaan we meer een beetje de popkant op... Dat of misschien klopt, toch een klopt. Beetje die urban hoek.
2: Dat klopt, maar dat doe ik ook, hè. Dat doe ik ook. Ik doe ook Fireball van Pitbull. Ik doe, jezus, 90s. Ik doe hip-hop Dr. Dre... Maar ik vind het ook leuk om Nederlandstalig te doen.
1: En volgens mij, ik heb jou nog nooit echt zien optreden... maar volgens mij een stuiterbal op het podium.
2: Dat klopt. Ik krijg er nu al warm van. Dat ben ik zeker.
1: Gewoon van knallen.
2: Alle soorten stijlen en gewoon knallen en lekker. Gewoon gek doen.
1: En het avontuur van The Voice of Holland, hoe zit dat en waar is dat geëindigd?
2: Wat zeg je?
1: Het avontuur van The Voice, waar is dat geëindigd en hoe zit dat?
2: Hoe zou ik het zeggen? Dat is gewoon... leuk geëindigd in de zin van dat mijn band en ik wel een beetje exposure hadden. En we waren gewoon lekker bezig. We hebben gewoon lekker lekker onze ding kunnen doen. En dat was het eigenlijk. Het was niet echt iets waar ik zei van, ik zou het nog een keer doen. Nee, dat zou ik niet doen.
1: Maar heb je er wel veel uit kunnen halen of wat bekendheid kunnen genereren?
2: Een beetje wel. We hebben wel, qua naamsbekendheid werden we wel vaker geboekt. Maar op zich viel het wel mee.
1: En wat is dan nu de grote muzikale ultieme droom?
2: De grote muzikale droom van mij zou zijn... dat ik echt een uitverkoren Ziggo Dome of dat soort dingen... ja, dat zou ik echt top vinden.
1: Oké.
2: Met een eigen show en een
1: dikke live band erachter.
2: Juist. En gewoon lekker knallen.
1: NL van de Engelbewaarder tot ja. Urban, tot liedjes die iedereen alles. Mee kan
2: zelf
1: zingen.
2: Zelf rock, hè? Zelf rock.
1: En eigen platen.
2: En eigen platen. En
1: we
2: eigen
1: gaan het platen. Zo meteen hebben over Uit de Klauwen, want dat is de eerste officiële van Emmanuel. Ook Yves Berendsen komt eraan. Misschien is het tijd na

0: Hij staat genoteerd in de top 25 van Unity NL. Yves Berendsen, misschien is het tijd. En daarvoor ook nog Quincy met Zolang je binnen kan tijdens de middagshow van Unity NL. Emmanuel, ja. Hoe heb jij dit aangepakt? Jouw eerste officiële eigen plaat en hoe beleef jij die periode?
1: Ik heb het heel mooi opgepakt in de zin van met de juiste mensen samen te werken. Die me allemaal hebben geholpen. Nou, onder andere Ilske, die ken je zelf. Als plugger. En Peter. Maar hoe ik het opgepakt is gewoon dat ik tijdens elke optreden lekker dat nummer ging uitproberen. En kijken hoe de mensen daarover reageren. En de reacties waren zo lovend dat ik dacht van ja, dit moet gewoon goed gaan.
0: Maar wat was dan het moment dat je dacht van oké, het wordt tijd voor een eigen liedje. Het wordt tijd om de studio in te duiken. En het wordt tijd om mezelf naar een hoger niveau te gaan tillen.
1: Nou, dat moet ik eerlijk bekennen dat mijn vriendin, mevrouw, daarmee heeft geholpen.
0: Oh, dus zij is eigenlijk een beetje de drijvende kracht achter jou als artiest zijnde.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat zei ze dan? Vandaag geen date night, weet je wat? Jij moet gewoon nu een liedje gaan maken en nou, ik trap jou de studio
1: nog,
0: in.
1: Sterker nog, ze heeft data's in mijn agenda gepland. En dan gezegd, ja, die datum, daar gaan we gewoon niks doen. Je gaat nu echt met die en die, we gaan met je datum met die en die afspreken. En dan gaan we gewoon de studio in en dan ga je gewoon beginnen.
0: Oh, wat tof. Dus er is een soort van route uitgestippeld.
1: Ja. En nu nog steeds. Ze regelt heel veel voor mij.
0: Eigenlijk een soort van vriendin en manager in één.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch lekker?
1: Nou, het is fantastisch.
0: Maar dat betekent dus ook dat de familie er gewoon voor de volle 100% achter staat wat je allemaal
1: zeker.
0: Doet.
1: Ja, nee, zeker. Maar mijn vriendin is mijn nummer één fan.
0: Maar dus, waar is het liedje? Uit de klauwen opgenomen, want dat is de titel.
1: Ja, nou, het gaat ook over mijn vriendin. We hebben elkaar ontmoet in Café Nol.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en het is best wel een grappige vrouw. Ze was daar met vriendinnen. En ik kom, dat is een van mijn stamkroegen. En ik kom daar na een optreden, kom ik af en toe langs. En dan neem ik een drankje en dan ga ik weer naar huis. En zij was daar met een paar vriendinnen. En die kwamen juist daar. En die zeiden, ja, El, het is tijd dat je iets meer naar de Nederlandse jongens gaat kijken. Want je kijkt te veel naar de donkere jongens. En toen kwam ik binnen.
0: Nee joh.
1: Ja. En toen kwam ik binnen en toen raakten we aan het praten en we zijn nooit meer uit elkaar.
0: Toen was zij verkocht. Dus eigenlijk verkocht. Midden in de Jordaan in Amsterdam in Jordaan. Is die relatie begonnen. En hoe lang houdt die al stand?
1: Al meer dan 2 jaar.
0: Kijk.
1: Dus, en een kind erbij. Dus wat wil je nog meer?
0: Ja, en volgens mij is zij ook helemaal dol. Want jouw vriendin is mee en jouw kindje is ook mee.
1: Ook mee, ja dat klopt. Dat
0: volgens mij helemaal dol.
1: Kleine Emmanuel.
0: Ja. Hoop je dan dat hij later ook een beetje die muzikale roots mee heeft gekregen?
1: Ja, dat zou ik wel willen. Want hij is nu al heel muzikaal, vind ik. Hij is, als ik hem af en toe hoor zingen met... welke nummer vindt hij ook alweer? Ik zag 2 beren broodjes smeren. En dan gaat hij zelf... echt meezingen. En hij is 1 jaar en 2 maanden. En ik vind hem gewoon, dus zijn toonhoogte al fantastisch. Dus
0: lekker.
1: Denk, ja, het wordt wel een kleine Emmanuel.
0: Die met andere woorden, een goede opvoeding.
1: Zeker.
0: Hey, dit liedje dan van jou, die uit de klauwen. In welke studio heb je die opgenomen uiteindelijk?
1: We hebben hem, ik heb het in Amsterdam. Bij Bart. Ik weet alleen niet de studionaam niet. Dus dat is wel een beetje jammer.
0: Ah goed, studio maar, Bart. Daar is dit liedje opgenomen.
1: Zeker.
0: En toen?
1: Nou, we zijn een middagje samen. En middagje gaan zitten en gewoon kletsen. En eigenlijk is het op een gegeven moment zijn we gestrand op hoe ik met Hella samen zijn gekomen. En zo hebben we het zo uitgeschreven. En het was in 1 middag af.
0: En dat is dus uit de klauwen
1: uit de
0: geworden.
1: Klauwen.
0: Liedje is nu een paar weken onderweg. Wat merk jij? Wat gebeurt er, Emmanuel?
1: Nou, ik zie dat het veel meer veel streams krijgt. En ik ben er heel trots op. Ik ben gewoon blij. En ik zie dat het elke keer omhoog gaat. Dus lieve luisteraars, graag vertel het aan al je vrienden en familie. En luister hem graag vaker. Want het is een heerlijk nummer. En ik ben er heel trots op.
0: Eigenlijk het oproepje. Stream die plaat.
1: Graag,
0: download het liedje.
1: Graag.
0: En hoe doet hij het bij een optreden? Ook wel heel erg belangrijk.
1: Heel goed. De reacties zijn lovend, dus daar ben ik heel blij om. Ja, de reacties zijn echt lovend, dus ik doe het heel graag.
0: Dus kan ik dat zelf
1: gevraagd.
0: Ja, dus dat is lekker. Stop. Kan ik dan concluderen, er zit een blij man hier tegenover mij.
1: Zeker.
0: Ja. Het is het eerste officiële liedje en volgens mij zeker niet de laatste. Emmanuel, die hoor je nu tijdens de middagshow van Unity NL. Dit is Uit de Klauwen.

0: Het zijn Carlo en Leo, oftewel helemaal Hollands met Delilah. En die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor Emmanuel met Uit de Klauwen, zijn eerste officiële eigen liedje.
1: Woe!
0: Is dat dan bijzonder om dat zo terug te horen op de radio?
1: Zeker, het voelt zo goed en heerlijk, moet ik eerlijk bekennen. Het is echt heel bizar ook. Dat je dan jezelf hoort op de radio.
0: En kreeg je wel eens appjes of DM'tjes van mensen die jou dan ergens voorbij hebben horen komen? En dat je dan denkt, hé, maar dat is tof.
1: Ja, ik heb echt van vrienden en sturen ze via Instagram een filmpje. Dat ze in de auto zitten en hun kinderen mee aan het meezingen zijn. Dus ja, ik ben heel blij. Heel blij.
0: Een blij man.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Is er ook een videoclip?
1: Nou, nog niet. Nog niet. Maar het is wel de bedoeling dat we dat gaan doen.
0: Oké. Okay.
1: En ik hoop dat we in Café Nol mogen doen.
0: Ik wou net zeggen, de plek waar jij jouw eigen vriendin hebt ontmoet. Ja. Café Nol, Amsterdam, jullie eigen woonplaats, de Jordaan.
1: Ja, lekker zo'n videoclip en lekker door de stad wandelen en lekker op eindigen in Café Nol.
0: Ja.
1: En,
0: welke plekjes zou jij dan aanwijzen als je gaat kijken naar Amsterdam waarvan je zegt van dat vind ik dan echt mooi?
1: Nou, sowieso Jordaan vind ik helemaal te gek. Ik vind Museumplein en Leidse. Dat is wel een van de leuke plekken voor mij in Amsterdam.
0: Ja. Aan de andere kant, Amsterdam is leuk, Nederland is leuk. Maar ik hoor je net praten over bijvoorbeeld een Frankrijk tussen de bergen.
1: Tussen de bergen, Valtran.
0: Ja,
1: maar douche.
0: Je hebt nog op veel meer toffe plekken gestaan.
1: Ja, ik heb ook laatst, wat ik net vertelde, lekker in Tanzania heb ik gestaan. Ik heb in Oman gestaan, ik heb in Dubai gestaan, ik heb in Thailand gestaan. Rio laatst.
0: En hij zegt het alsof het, niks is. Alsof je dat zeg maar gewoon wekelijks doet.
1: Het was toevallig. Dit is echt toevallig. Ik was laatst met mijn kinderen aan tafel. Zaten we te eten. En toen vroeg ze, pap, waar ben je allemaal geweest? En ik ben geëindigd op rond 33 landen.
0: Dan wil ik toch even van jou weten. Wat is dan het meest toffe optreden wat je ooit hebt gedaan? Niet in Nederland, maar in het buitenland.
1: In het buitenland. En het blijft echt Tanzania. Tanzania in een resort. Met Earth, Wind & Fire. En voor Marcel Boekhoorn was dat.
0: Oké. Okay.
1: Verjaardag. Dus ballonvaart.
0: Dat was zijn verjaardag.
1: Dat was zijn verjaardag. Dus echt.
0: Kosten nog moeite bespaard?
1: Nee.
0: Maar het zijn wel herinneringen voor het leven, toch?
1: Zeker. Maar dat is echt een van de unieke plekken waar ik heb gedaan. Mogen optreden.
0: Maar zeg je dan een internationale carrière? Dat lijkt me ook nog wel wat. Of is echt gewoon de volledige focus op Nederland?
1: Volledig focus op Nederland. Ja.
0: En dan volledig als tape act? Of zeg je uiteindelijk ook gewoon toeren met band?
1: Toeren met de band. Maar dan eigen nummers ook.
0: Want dat heb je dus ook met de tour gedaan.
1: De tour ook gedaan. Maar nu op dit moment focus op mezelf. Focus op ik zeg altijd een portfolio opbouwen. Met mooie hits hopelijk.
0: Ja.
1: Dan kan ik het een keer in de Ziggo Dome. Dat zeg ik met een grote droom.
0: En binnen hoeveel jaar moet dat dan gerealiseerd zijn?
1: Nou, laten we hopen met behulp van alle luisteraars. Nou, ik denk, hoop ik in 2 jaar. Gewoon 2,5 jaar misschien.
0: Oké, de lat ligt hoog. Dus met andere woorden, 2028.
1: Oké, laten we het langer doen.
0: Ja, 2030. Ik wou net zeggen, weet je, dat is wel wat veiliger.
1: Ja, 2030.
0: Want anders zeg ik gewoon over 2 jaar, Emmanuel, het is zover. Wat is de datum dat jij je in de Ziggo staat?
1: Ja, dat is, en ik zie het nu al meteen mijn verhaal denken van, oh jee, wat gaat hij nu? Oké, dan ga ik je aan het werk zetten.
0: Ja, want je vertelde net, zij is een soort van manager, partner, alles erop en eraan.
1: Ja, ze helpt me heel goed. Ze helpt me ook met de facturen. Want ja, ik ben zo slecht daar.
0: Dat is toch lekker?
1: Ja.
0: Allemaal het is een topper.
1: Ze helpt me af en toe als het nodig is. En natuurlijk heeft ze haar eigen baan. Maar ze helpt me wanneer het nodig is. En dan ben ik haar heel dankbaar. Dus topper.
0: Het is de middagshow van Unity NL met de nummer 1 zometeen uit de top 25. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Eerst de nieuwste van Bram Bongers. Dit is Het Perfecte Recept.
2: Zo.

0: Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten en de nieuwste Bram Bongers, die heet Het Perfecte Recept. En die hoorde je op de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem, Unity NL. Emmanuel is de gast. De zomer van Emmanuel. Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Wat gaat er aankomen?
1: Nou, lekker genieten met de familie, sowieso. En er staan een paar hele leuke shows. Net als Zangers van Zee, waar ik ga optreden. En Live at the Lake. En dat vind ik helemaal te gek. Dus hoop dat mensen komen kijken. En lekker met de familie. En Vinkeveen ook lekker.
0: Het zijn wel dikke podia waar je staat.
1: Ja.
0: Het is niet dat je zegt, ik sta hier in de huiskamer. En ik sta bij tante Truus in de achtertuin.
1: Dat ook. Dat hoort ook bij. Hè? Dat zijn allemaal optredens.
0: Dus, en dat is wel waar. Ja. Maar goed, je vertelde net een aantal echt mooie internationale optredens. Ja, van Afrika tot Zuid-Amerika tot Dubai. Mm-hmm. Staat er nog zoiets de komende tijd te wachten?
1: Nee, helaas niet. Maar wel Schotland.
0: Dus weer wat anders? Wat ga je daar doen? Tussen de bergen of iets?
1: Nee, ik ga een opening van een kasteel. Een Nederlands familie. Die ga ik wat doen.
0: Oh, wat gaaf. En dan zo'n groot Schots kasteel. Wat je ook in van die films wel eens voorbij ziet komen.
1: Dat denk ik wel, Het is, wel een heel leuke bedoeling, zo het al moet zijn. Dus ik heb er zin in.
0: Conclusie, jij hebt een lekker leven.
1: Nou, ik heb een goed leven. Ik mag niet klagen.
0: En nu dan jouw eerste eigen Nederlandstalige plaat die uit is gekomen met Uit de Klauwen.
1: Sowieso.
0: Wat gaat de opvolger worden? Heb je daar al een beetje over nagedacht?
1: Nou, niet helemaal. Maar ik hoop wel weer zo'n lekker op tempo nummer. En wie weet gaat het over mijn zoon of zo? Ik weet niet.
0: Weet je, als jij over 5 jaar, wat je net zei, de Ziggo wil gaan doen, dan
1: dan moeten de plannen wel goed zijn.
0: Dan moet er wat gaan gebeuren. Maar ik ben ervan overtuigd, qua enthousiasme, daar ligt het niet aan. En er zit een cv aan waar je u tegen zegt.
1: Dankjewel.
0: Hey, mochten nou de luisteraars van Unity NL meer Emmanuel willen, waar ben jij te vinden?
1: Sowieso op emmanueldeartiest.nl. Check me even daar. En op mijn Emmanuel Instagram. Dus lieve luisteraars, graag. Word gewoon vrienden met mij. En ik zou zeggen, dan zet ik meer dingen op de Instagram voor jullie.
0: Oké.
1: Zodat jullie waar jullie mij kunnen vinden.
0: Ja, toch? Zeker. Altijd belangrijk, goed volgen. En uiteindelijk dan geef jij een kijkje in het leven van Emmanuel.
1: Ja, sowieso. Emmanuel de artiest. Nou, zo is het.
0: Ik vind het al een coole naam qua Instagram of Snapchat of misschien ook wel TikTok.
1: Ja.
0: Nee. Hey, en dan zijn we meteen lekker hapje eten?
1: Ja, sowieso. Ja, zometeen met de familie. Ja, we gaan even lekker misschien Leiden wat doen.
0: Oh, lekker.
1: Maar wie weet ergens anders. Dus we gaan lekker uit eten weer.
0: Ja. Ik zou zeggen, maak er een mooie avond van.
1: Dankjewel.
0: Eet smakelijk.
1: Dankjewel. En bedankt voor de uitnodiging.
0: En tot de volgende.
1: Graag gedaan.
0: Laten we dat gewoon afspreken.
1: Oké.
0: Emmanuel, zijn foto inmiddels op Instagram en Facebook. Daar heten wij unitynl.nl. En op de radio tijdens de middagshow. Wesley Bronkhorst. Dit is Alles Geven.

0: Ja, dat is wel grappig. Sineke was het afgelopen weekend op de Tilburgse kermis. Daar moest zij je optreden. En er is een soort van droom in vervulling gegaan. Want zij heeft op die Tilburgse kermis dit weekend een kermisattractie mogen besturen. Nou, ben je benieuwd naar de beelden? Check dan even haar Instagram-account. Ik doe wat ik wil, Sineke. Liedje staat genoteerd in de top 25. En is ook singletrack geweest. En daarvoor ook nog Wesley Bronkhorst met Alles Geven. En dit is nieuw op naam van Tommy Costa en Lange Frans. Je hoort Bamels.
1: Tommy Costa met Lange

komende vrijdag. Want dan gaat namelijk de nieuwste uitkomen van Wesley Klein. En dat gaat niet zomaar een plaat worden. Nee, dat is er eentje samen met Team Rush Hour en Brace. Het liedje Dans voor mij. En vrijdag, of eigenlijk donderdagnacht, 12 uur. Dus vrijdagochtend, dan gaat die officieel uitkomen. Wesley Klein, ik blijf hier nog wel even. En daarvoor Tommy Costa met Lange Frans en Bamels. Einde van de middagshow. Het is bijna 6 uur. Even na 6 non-stop de beste muziek van eigen bodem. Bij Unity NL op de radio. En morgen vanaf 10 uur de koffieshow met Rudo. En ik ben er morgenmiddag weer vanaf 5 uur. Met dan Bart van Loon. En Bart die stond afgelopen zaterdag nog op het podium bij Unity NL on Tour. Toen was hij de allereerste artiest. En over dat optreden en natuurlijk zijn nieuwe liedje gaan we het morgen uitgebreid hebben in de studio. Ik heb Peter Beense, Als de Bob maar rijdt, nog voor je klaarstaan. Na Afro Bros, Sean Best, Billy Dansen en Monk. Dit is Jij bent alles.

0: Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. Alle vier verdachten van de zware mishandeling van een

0: Veiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelofaar Arendsveen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een kwartier. En de A4 Den Haag richting Rotterdam bij knooppunt Benelux 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De rechtbank in Den Haag heeft de gemeente Wassenaar op alle punten in het ongelijk gesteld in de rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht blijft daarmee voorlopig van kracht. De rechter erkent wel dat de gemeente nog steeds het voorkeursrecht heeft. Wat dit betekent voor de herontwikkeling van de renbaan is nog niet duidelijk. De wijkactie van Pro Leiderdorp in de Houtkamp heeft dit weekend opvallend weinig zwerfafval opgeleverd. Vrijwilligers en fractieleden troffen het park grotendeels schoon aan. Alleen wat sigarettenpeuken moesten uit het groen worden gehaald. Tijdens de maandelijkse actie gaat Pro ook het gesprek aan met inwoners. Maar waarschijnlijk als gevolg van de schoolvakanties was het ook erg rustig in het park. En de Leidse muzikant Parg heeft zijn eerste officiële single uitgebracht. Je moet er misschien nog niet aan denken in de zomer, maar het lied gaat over Leidens ontzet. 3 oktober dus. De artiest heeft de sfeer van het feest vertaald in een happy hardcore plaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van de Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2.

0: 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

Onverwacht ben ik wakker geschrokken uit een mooie droom. Waarin alles perfect was, onze liefde nog echt was en zo wonderschoon. Elke nacht, elke

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De rechtbank in Den Haag heeft de gemeente Wassenaar op alle punten in het ongelijk gesteld in de rechtszaak over de voorgenomen verkoop van renbaan Duindicht. De koopovereenkomst tussen de stichting Villa Betty en de stichting Beheer Renbaan Duindicht blijft daarmee voorlopig van kracht. De rechter erkent wel dat de gemeente nog steeds het voorkeursrecht heeft. Wat dit betekent voor de herontwikkeling van de renbaan is nog niet duidelijk. De wijkactie van Pro Leiderdorp in de Houtkamp heeft dit weekend opvallend weinig zwerfafval opgeleverd. Vrijwilligers en fractieleden troffen het park grotendeels schoon aan. Alleen wat sigarettenpeuken moesten uit het groen worden gehaald. Tijdens de maandelijkse actie gaat Pro ook het gesprek aan met inwoners. Maar waarschijnlijk als gevolg van de schoolvakanties was het ook erg rustig in het park. En de Leidse muzikant Parg heeft zijn eerste officiële single uitgebracht. Je moet er misschien nog niet aan denken in de zomer, maar het lied gaat over Leidens Ontzet. 3 oktober dus. De artiest heeft de sfeer van het feest vertaald in een happy hardcore plaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester

0: minister heeft er geen goed woord voor over.
1: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurt. Het is onacceptabel. En hier, is echt, hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
0: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Goede TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal

0: branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Jeffy. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Milica met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn.

0: Het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boxmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Stam.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen.

0: over, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...